0: grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.
1: Shut it down.

Terminology.

0: kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is jouw weekend op B1. Goedemorgen.

0: Weerbericht.
1: Het is wisselend tot zwaar bewolkt vandaag aan zee, maar het blijft droog bij een graad of 19. Ook morgen en maandag wisselen zon en wolken af met kans op een lokale bui en maximaal rond 19 graden.
2: Goedemorgen.

0: Comag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Comag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Comag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
1: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Is B1. Enjoy the music.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: In het westen van Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 60.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden in de regio. Dat hebben de lokale autoriteiten beslist. In totaal werden al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd. 19.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het oosten, richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
1: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De politie zal ook extra steun krijgen om de evacuaties te begeleiden. Intussen waarschuwt de Franse verkeersdienst om de regio te vermijden. In Kinrooi in Limburg is gisteravond een motorrijder overleden na een botsing met een auto. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De bestuurder van de auto blies negatief. Het parket onderzoekt de zaak. En de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er over twee versmalde rijstroken en je mag er maar maximaal 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
3: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
4: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
3: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
5: 70s at 7 op B1. Enjoy the 70s.

0: Weerbericht.
1: Het is wisselend tot zwaar bewolkt vandaag aan zee, maar het blijft droog bij een graad of 19. Ook morgen en maandag wisselen zon en wolken af met kansen op een lokale bui en maximaal rond 19 graden.
0: 70s at 7 op B1. Enjoy the 70s.

0: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
2: Je kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.

σε πρέρι. Do a surprise.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: In de regio rond Bordeaux in Frankrijk zijn nu al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden daar. Vannacht werden nog eens 7 gemeenten ontruimd, onder hen ook de toeristen van verschillende campings.
2: Op een gegeven moment begon de sirene en toen liepen we om het huisje heen. Toen zagen we in de verte rook, toen dachten we, nee, dit is niet goed. Dus toen hebben we eigenlijk in 3 minuten alles in de auto gegooid.
3: Er was iemand op de camping en die begon hard te roepen dat we eraf moesten. Ja, we hebben onze spullen gepakt en we zijn er vandoor gegaan.
4: Ik hoef nu niet terug naar waar we waren. Dan ben je daar misschien weer net en dan gaat weer het alarm af. Dan heb je weer al die stress.
1: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De Franse verkeersdienst waarschuwt om de regio te vermijden. Ook in Madrid in Spanje breiden de bosbranden zich nog steeds uit. De autoriteiten vrezen dat de branden daar ook zullen samensmelten tot één gigantische brand. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werden al 61.000 mensen geëvacueerd. De brandweer zegt ook dat de branden onmogelijk te blussen zijn. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen. Dat meldt het federaal parket. Het is niet duidelijk om welke feiten het precies gaat. Volgens het parket is er onder meer sprake van spionage voor een land dat geen lid is van de Europese Unie en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek loopt. De E19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar maximaal 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. En goed nieuws voor Wout van Aert, want woensdag staat hij aan de start van de Ronde van Denemarken, dat schrijft HLN. Het is zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Daar had hij last van een ontstoken elleboog. Hij moest zo onder meer passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert wil zich in de Ronde van Denemarken voorbereiden op de Ronde van Spanje. Die start op 22 augustus. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
7: E1. 80's.

0: Weerbericht.
1: Het is wisselend tot zwaar bewolkt vandaag aan zee, maar het blijft droog bij een graad of 19. Ook morgen en maandag wisselen zon en wolken af met kansen op lokale bui en maxima rond 19 graden.
2: You name it.
3: My name is Indiana Jones.
4: My name is Julius, and I'm your twin brother.
5: My name is Ren McCormick.
6: We've got it.
7: B1.

0: Sie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.

0: straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: luchthaven van Oostende-Brugge krijgt de komende jaren minder Vlaamse subsidies. De Vlaamse regering verlaagt de steun voor de regionale luchthavens van Oostende en Antwerpen samen met meer dan een kwart voor de periode tot 2029. Volgens de Vlaamse regering moeten de luchthavens efficiënter werken en meer samenwerken. De kust beleeft een topweekend. Volgens Westtour zijn de hotels voor 80% volgeboekt. Daarnaast verwachten ze aan zee veel dagjes mensen en tweede verblijvers en ook heel wat late beslissers. Veel mensen maken de brug naar 21 juli. Tegelijk is ook het bouwverlof gestart. De vernieuwde gaanderijen in Oostende zijn onder massale belangstelling officieel geopend. Leden van de kindergemeenteraad mochten het lintje knippen en daarna liep iedereen in stoet de gaanderijen officieel in. Je hoort burgemeester John Colombé.
1: Ja, het is na 30 jaar pogingen om een oplossing te vinden, is er nu niet alleen een akkoord, maar zelfs een stuk gerestaureerd. En dat heeft toch veel mensen die ongerust waren, of dat nog ging gebeuren, een stuk gerustgesteld. Het ziet er indrukwekkend uit als het gerestaureerd is.
2: Dat is eentje om op uw referentielijst te zetten, hè?
1: Weet je, het is een belangrijke voor Oostende en iedereen spreekt nu met mij, maar we hebben een aantal mensen die nooit in beeld komen, ook van stad, maar ook van onze partners van PMV, de Vlaamse regering en Aristotel, die er maanden aan gewerkt hebben en die worden niet geïnterviewd, dus het is veel meer dan ik alleen.
2: Enorm veel belangstelling vandaag.
1: Veel meer dan dat ik gedacht had. We hadden gezegd aan de leden van de kindergemeenteraad, knippen jullie maar het lint, hè, want het is voor jullie toekomst. En eigenlijk had ik niet verwacht dat er zoveel volk ging op afkomen, maar dat is fijn. Ja.
2: Tevreden, burgemeester?
1: Zeer tevreden.
0: De renovatie heeft 11 miljoen euro gekost. De volgende fase start normaal volgend jaar in het voorjaar.
3: Tot zover het regionieuws.
4: Welkom in His Wild Cherry's Voice. Hey!
5: Fever on the dance floor.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.

0: wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: In de regio rond Bordeaux in Frankrijk zijn nu al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden daar. Vannacht werden nog eens 7 gemeenten ontruimd. Onder hen ook de toeristen van verschillende campings.
2: Op een gegeven moment begon de sirene en toen liepen we om het huisje heen. Toen zagen we in de verte rook, toen dachten we nee, dit is niet goed. Dus toen hebben we eigenlijk in 3 minuten alles in de auto gegooid.
3: Er was iemand op de camping en die begon hard te roepen dat we eraf moesten. Ja, we hebben onze spullen gepakt en we zijn er vandoor gegaan.
4: Ik hoef nu niet terug naar waar we waren. Dan ben je daar misschien weer net en dan gaat weer het alarm af. Dan heb je weer al die stress.
1: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De Franse verkeersdienst waarschuwt om de regio te vermijden. Ook in Madrid in Spanje breiden de bosbranden zich nog steeds uit. De autoriteiten vrezen dat de branden daar ook zullen samensmelten tot 1 gigantische brand. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werden al 61.000 mensen geëvacueerd. De brandweer zegt ook dat de branden onmogelijk te blussen zijn. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen, dat meldt het federaal parket. Het is niet duidelijk om welke feiten het precies gaat. Volgens het parket is er onder meer sprake van spionage voor een land dat geen lid is van de Europese Unie en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek loopt. Het agentschap Wegen en Verkeer en Vlaams Verkeerscentrum waarschuwen voor ernstig hinder op de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord in de richting van Brussel. Peter Bruinings legt uit.
5: Bij een routinecontrole van de brug is gisteren schade in de brug vastgesteld. Die moet nu verder onderzocht worden. Op dit moment rijd je op de brug in de richting van Brussel bij Mechelen-Noord over 1 rijstrook. Maar het is de bedoeling dat vanaf uiterlijk morgen zondagochtend er 2 versmalde rijstroken in gebruik kunnen worden genomen.
1: Je mag er maar maximaal 70 km per uur. De hinder zal ook nog enkele weken duren. En goed nieuws voor Wout van Aert, want woensdag staat hij aan de start van de Ronde van Denemarken, dat schrijft HLN. Het is zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Daar had hij last van een ontstoken elleboog. Hij moest zo onder meer passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert wil zich in Denemarken voorbereiden op de Ronde van Spanje, die start op 22 augustus. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
6: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
7: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
6: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
8: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.

0: Meteen is de toon gezet.
1: Ja.
0: Op zaterdagmorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.
0: En wat hebben we in petto vandaag?
1: Een goed gevulde uitzending, want we hebben ook nog de top 5. Daarvoor gaan we terug in midden jaren 80. We hebben ook een B1 Hit Wonder. We hebben activiteiten, weerbericht. Met andere woorden, heel veel te doen vandaag.
2: The Morning Show.
0: Tot 12 uur. Tot 12 uur vanmiddag is het. We hebben ook nog de mashup. Ja. Die komt eraan om 11:15. En heel veel leuke muziek, zoals deze Tom Tom Club. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: Een nummer uit 1973, origineel van David Bowie. Gecoverd door Jasper Stebeling. Samen met de Kalashnikov Brothers. Mooi, Life on Mars.
1: Dit is het kustweerbericht.
0: Vandaag is het overwegend zonnig aan de kust met in de voormiddag wat wolken. Het wordt vandaag 24 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidwestelijke richting. Vanavond is het licht bewolkt tot helder met deze nacht wat kans op bewolking aan zee. Minimum temperaturen rond de 19 graden. Na het weekend wordt het warmer met woensdag zelfs temperaturen tot 26 tot 27 graden. De golfhoogte langs de kust bedraagt 75 centimeter. De temperatuur van het strandwater bedraagt vandaag 22 graden.
1: Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur. Op B1.

0: alweer een tijdje geleden. Taylor Swift en You It's I Knew You.
1: De activiteitenkalender.
0: Nog tot eind september kan je elke zondagmorgen aperitiefconcerten bijwonen op het Wapenplein in Oostende. Er is vooral aandacht voor Oostendse artiesten. Morgen is het de beurt aan Joe Mullen, die hoor je straks hier op de radio voor een interview. Singer-songwriter, geboren in Ierland, maar woont al een dertigtal jaar in Oostende. Je kan hem morgen aan het werk zien vanaf 11 uur op de kiosk op het Wapenplein. Info en de volledige programmatie kan je terugvinden op radiobiwan.be, kioskconcerten.
2: En zoals elke zomervakantie kan je ook nu weer elke zaterdagavond gratis een museum bezoeken in Oostende tijdens de Museum Nocturnus. Vanavond is het de beurt aan het Oostends icoon de Mercator. Je kan er gratis terecht tussen 18 en 22 uur en nee, hij vaart niet uit. Meer info over de Museum Nocturnus kan je vinden via oostende.be/museumnocturnus.
0: En vanaf aanstaande woensdag 29 juli is het terug zover Theater aan Zee in Oostende. Nog tot en met 8 augustus kan je dan in de stad aan Zee op heel wat plaatsen terecht om er theater, muziek en literatuur te beleven. Het volledige programma vind je op theateraanzee.be. En dan heb ik misschien nog info voor jou. Heb je ook een evenement? Laat het ons weten via studio@radiobiwan.be.

0: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé? Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: Omar City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omar City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omar City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
3: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: The Morning Show. B1.

0: Zaterdagmorgen bij Radio B1. En op deze ochtend hebben we natuurlijk gasten in onze studio. En dat is niemand minder dan Joe Mullen. Joe, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Heert.
0: Fantastisch dat je er bent op deze prachtige zaterdag. Want er zijn mooie vooruitzichten. Jij mag morgen optreden op de kiosk. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst wil ik weten, waar ben je mee bezig op dit moment?
1: Ja, op dit moment, zoals alle momenten, met muziek, music schrijven. Proberen beter te spelen op mijn gitaar. Als ik dat dan niet doe, ben ik in mijn werkplaats. Ik bouw gitaren en restaureer instrumenten.
0: Je bouwt er gitaren en je restaureert gitaren?
1: Ja.
0: En dat is je fulltime bezigheid?
1: Dat is, ja, min of meer. Muziek is fulltime. Ja. Dat is fulltime. Alle twee combineren. Okay.
0: En je hebt nog tijd om muziek te schrijven. Want de albums die je uitgebracht hebt, dat is ondertussen al een tijdje geleden. Heb je plannen voor een nieuw album?
1: Ja, we hebben een nieuwe just gedaan met de opnames. En mastered geweest. Moet juist de kleine feintjes in orde brengen. En we kunnen binnen een week of twee opsturen naar de fabrikant.
0: Dus de CD komt eraan?
1: CD plus een LP. Deze keer.
0: In vinyl.
1: In vinyl.
0: Oké. Zeer origineel natuurlijk, want vinyl is enorm populair geworden.
1: Wel, we worden aangeraden bij de fabriek zelf om vinyl in de plaats van een CD. Want mensen vragen meer vinyl tegenwoordig of CD's.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, we gaan alle twee doen.
0: De keuze, en uiteraard online, zal het ook wel te downloaden zijn of niet?
1: Op Spotify. Kun je gratis downloaden of beluisteren.
0: En kan je beluisteren, dat is de bedoeling. Hè? Goed.
1: En dat is nu zo met die andere twee CD's ook.
0: Oké, dus we kijken uit naar het nieuwe materiaal. Waar heb je de inspiratie gehaald om nieuwe nummers te schrijven? Waarover gaat het album?
1: De titel is Gra. En dat is een Keltische woord voor hoesting eigenlijk. Als je Gra hebt in Gaelic, taal Gra arm, dat is eigenlijk wil zeggen, ik heb hoesting. Het also... wil ook zeggen, ik heb iemand graag eigenlijk. Komt heel dicht bij Nederlands. En ja, de meeste van de liedjes, sommige zijn liefdesliedjes, maar alle mijn liedjes hebben een verhaal. Er is altijd een individueel verhaal achter ieder liedje.
0: Oké.
1: Omdat ik ben ook een storyteller.
0: Storytelling is in tegenwoordig. En wat voor soort muziek mogen we verwachten op de nieuwe CD?
1: Wel, het is met backing tracks eigenlijk zo. Een beetje van muziek die opgenomen werd. En ik heb daar ingezongen dan. Maar ik heb de muziek geschreven. Serge Feest heeft de arrangementen gemaakt. Heel mooie arrangementen ervan. En hij is de man achter de toetsen. En de man achter de tracker eigenlijk van de muziek. Ja.
0: Goed. Wat genre van muziek mogen we verwachten?
1: Eerste folk is niet de juiste. Ik ben van Ierland. Singer-songwriter meer, maar met een eerste tint.
0: Dit album komt eraan, de vinyl komt er ook aan. Vanaf wanneer mogen we die verwachten?
1: Maar ik hoop in tijd voor de kerst.
0: Najaar dus.
1: Ja.
0: Oké, er gaan een paar maanden over blijkbaar. Krijgen we morgen al een voorsmaakje van die muziek of van die CD?
1: Ja, vinyl? Ik zal een aantal nummers voorzingen, maar niet te veel daarvan vertellen waarschijnlijk.
0: Ja,
1: omdat dat is een kerstvers. Ik heb ze een paar keer voor mensen gespeeld. De live optreden is altijd anders dan de opnames. Ja, en ze moeten nog een beetje glas hebben eigenlijk.
0: Oké, maar nog niet te veel vertellen natuurlijk, want dat album / vinyl komt eraan november, december. Maar mensen die al een klein beetje willen horen hoe het zal klinken, kunnen morgen terecht vanaf 11 uur op de kiosk.
1: Inderdaad, ja. Ik kijk er echt naar uit. Ik weet niet wat het weer gaat zijn. Misschien iets minder of misschien minder warm. Misschien dat zal een voordeel zijn. Maar ik zou mensen aanraden toch iets mee te brengen. Om het dan te beschermen van een vlaagje of zo.
0: Ja, een pulletje of een vestje. Ja. Maar er zijn ook heel veel paraplu's op het Wapenplein waar je kan onderzitten bij de horecazaken. Dus plaats genoeg om in alle rust te kunnen luisteren naar hoe lang treed je op morgen ongeveer?
1: Een uur. Maximum een uur en een half hebben gezet. Dat is we gaan zien. Als de sfeer zet erin.
0: Voilà. Ik zou zeggen, laat ons afspreken morgen om 11 uur op het Wapenplein. Jij staat op de kiosk, dus moeilijk te missen. En ik wens u veel succes morgen. Morgenochtend om 11 uur.
1: Hartelijk dank, heer.
0: Dankjewel, Joe, om langs te komen in onze studio. Meer nieuws over de kioskconcerten kan je verkrijgen via onze website radiobiwan.be/kioskconcerten. Daar kan je de volledige line-up voor de rest van de zomer en september raadplegen eigenlijk. En morgen is het de beurt aan Joe Mullen.

0: Brengt de tijd op 10 voor 11.
1: Ja, elke keer weer terug naar 1985.
0: Wie stond er op 5 in 1985?
1: Wel, op 5 vonden dan Gerard Joling met Love is in Your Eyes.
0: I love Gerard.
1: Op 4 Bruce Springsteen met I'm on Fire. En op nummer 3 OMD, So in Love.
2: Dit is de top 5 uit de vorige eeuw.

0: Vandaag werkt namelijk James Bond film A View to a Kill, Duran Duran, op zaterdagmorgen. Dan brengt de tijd op 11:05 met deze Duran Duran.
1: En zo belanden we bij de nummer 1 uit de week van 25 juli 1985. Dit is de Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: vrouw uit De Haan blijft een maand langer in de cel voor doodslag en vluchtmisdrijf. De Nederlandse vrouw van 53 reed afgelopen maandag haar eigen man aan en die overleefde de klap niet. De vrouw zegt dat ze zich niets meer herinnert. Ze was op dat ogenblik dronken. Het centrum van Oostende staat dit weekend in het teken van braderie aan zee. Nog tot en met morgenavond pakken 51 handelszaken uit met kortingen, demonstraties en speciale acties. Ze willen zo plaatsmaken voor de nieuwe collecties. Je kan dit weekend dus stokzeelkoopjes doen in de winkelstraten van de stad. De Brugse Raadkamer verlengt de aanhouding van een frituuruitbater in Blankenbergen. De man van 41 wordt verdacht van poging tot moord na een steekincident in zijn frituur. Daarbij raakte een klant van 33 uit Charleroi levensgevaarlijk gewond, maar zijn toestand is intussen wel stabiel. De verdachte zegt dat hij zich alleen verdedigde nadat het slachtoffer hem had aangevallen.
1: Tot zover het regionieuws. Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: rechtstreeks uit het MTV-tijdperk, deze AHA. The Sun Always Shines on TV, een van de eerste clips op MTV trouwens.
1: Ja.
0: In de tijd. Ja.
1: Maar de zon schijnt altijd meer op de radio.
0: Ja, de zon schijnt meer op de radio, ja. Dat is goed gezegd. Dankjewel, AHA. We zijn er tot 12 uur vandaag met de Morning Show. Straks nog de
1: Mashup.
0: We hebben ook nog de activiteitenkalender en de B1 Hit Wonder. Yeah.

0: komt uit Engeland. Deze Sienna Spiro.
1: Dit is het kustweerbericht.
2: Vandaag overwegend zonnig. Enkel in de voormiddag kunnen wat wolken voorkomen. Het wordt vandaag maximaal 24 graden aan de kust. De wind waait matig uit zuidwesten. Vanavond licht bewolkt tot helder en deze nacht neemt de bewolking toe aan zee. De minima zakken tot 19 graden. Na het weekend wordt het warmer met woensdag zelfs temperaturen tot 26 graden aan zee. De golfhoogte langs de kust stijgt van 25 naar 75 centimeter. De temperatuur van het strandwater bedraagt 22 graden.
1: Enjoy the music. B1. B1.

0: figuurlijk of letterlijk Flying High van de Captain Hollywood Project uit 1995. Een echte glitterball classic.
1: De activiteitenkalender.
2: Elke maandag in de zomervakantie kan je op de Assig Wellington renbaan van Oostende terecht voor paardenrennen op Oostende koersen. Alles start om 10:30 in de voormiddag. Er zijn een galop- en draflijnen gevolgd door enkele optredens van Vlaamse artiesten. Alle info op oostendekoersen.be.

0: Met het collectief Versgeploten brengt de stad Oostende en Radio B1 DJ-sets in het centrum van de stad. Op het Wapenplein en Monacoplein kan je lokale DJ's aan het werk zien. Je kan ook als nieuwe DJ komen solliciteren om mee te draaien. Vrijdag 31 juli speelt Anthony R&B-muziek op het Monacoplein vanaf 17 uur, ter hoogte van de Dienst voor Toerisme. Meer info en de volledige kalender kan je terugvinden op radiob1.be/DJ's. In the city.
1: En nog tot en met morgen is er Braderie aan Zee. Heel wat handelszaken in de Kapellestraat, Adolf Belstraat en de omliggende straten doen hieraan mee. Zo zijn er heel wat koopjes te doen en zijn er ook leuke wedstrijden. Vandaag is het trouwens ook Rommelmarkt in de wijk Hazengras.
2: The Morning Show. B1.

0: zaterdagmorgen in de Morning Show. We hebben nog de mashup, we hebben nog de B1 Hit Wonder.
1: Dat is allemaal straks na...
0: Na half. Na half twaalf, ja. Dus zometeen. Ja?
1: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
3: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
4: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljard, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. We.
3: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
5: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
6: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
7: Kom, we moeten snel zijn.
8: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
9: Welkom.
10: Good morning, everybody.
9: In the Morning Show op B1.

0: maar dan met heel veel talent. Actrice, ja. Comedienne,
1: ja,
0: gekke zangeres.
1: Madame. Gekke madame.
0: Gekke madame, ja. Had ooit een eigen tv-show Ullman genoemd, naar aanleiding van haar achternaam.
1: Ja,
0: ja, familienaam. Tracy Ullman en Breakaway. Goedemorgen, tweede deel van de morning show tot 12 uur nog. Met deze van Yale Maine, A New Soul.

0: Het wereldwonder uit Noorwegen, Kygo, samen met Khalid en Griffin en Save My Love.
1: Khalid.
0: En het is tijd nu voor...
2: B1 Hit Wonder.
1: Ja, en we gaan terug naar 1984 met What Fun en The Right Side One. What Fun was een reggae-band uit Haarlem in Nederland, opgericht in 1981. Binnen 2 jaar werden ze maar liefst tot 10 leden uitgegroeid. Een hele grote bende geworden.
0: Amai.
1: In 83 braken ze dan door met The Right Side One, dat in december van het jaar zelfs op nummer 1 in België belandde. Het nummer was geïnspireerd op de Falklandoorlog tussen het Verenigd Koninkrijk en Argentinië trouwens. Het nummer kwam op de BBC Radio 1 playlist terecht, maar werd al snel daar weer afgehaald toen duidelijk werd waar de tekst precies over ging.
0: Ah ja.
1: Ja. De B1 Hit Wonder voor vandaag, 83. What Fun and The Right Side One.

0: Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Lang geleden Tom Petty en de Heartbreakers, Learning to Fly. En het is tijd voor...
1: Dit is de mashup van de week.
0: En wie is de mashup deze week?
2: Een hele leuke samensmelting van rock en disco eigenlijk.
0: Oh, maar ja. Benieuwd hoor.
2: Kiss samen met Sister Sledge. I Was Made for Loving You samen met Lost in Music.

0: Leuke mashup deze week. Kiss samen met de Sister Sledge. Met Lost in Music, I Was Made for Loving You. En we noemen dus gewoon I Was Made for Lost in Music.
1: Ja, voilà.
0: De mashup van deze week. Het is 11:55. En dat betekent straks hier met het regionaal nieuws in 1 uur. Vanavond is er ook Glitterball Classics. Tussen 6 en 8. En Be One Cool. En dat is precies om 8 uur start dat. Tot 10 uur vanavond.
2: Ja, lekkere muziek.
0: En dat is met het programma van vandaag. Deze namiddag ook nog de top 40 of de top 50. Tussen 2 en 4. 2 en 5. Ja.

0: duurt op een eeuwigheid, nummer.
1: Een eeuwig nummer. Eeuwig nummer. Ik snap het hoor.
0: Ja.
1: The first, the last eternity. Hier bij B1 op zaterdagmorgen. We zijn er helemaal klaar mee.
0: Middag al.
1: Het is al middag. Ja.
0: Bijna 12.
1: Het is bijna 12 uur. Ik wens jou een fijn weekend.
0: Hetzelfde voor jou.
1: Dankjewel. Geniet nog van de radio vandaag. En de laatste nummer is voor Jonathan Jeremiah. Met Happiness.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag. Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: is B1 Regionaal.
1: Een vrouw uit De Haan blijft een maand langer in de cel voor doodslag en vluchtmisdrijf. De Nederlandse vrouw van 53 reed afgelopen maandag haar eigen man aan en die overleefde de klap niet. De vrouw zegt dat ze zich niets meer herinnert. Ze was op dat ogenblik dronken.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: van regionaal.
1: Het centrum van Oostende staat dit weekend in het teken van braderie aan zee. Nog tot en met morgenavond pakken 51 handelszaken uit met kortingen, demonstraties en speciale acties. Ze willen zo plaatsmaken voor de nieuwe collecties. Je kan dit weekend dus stokzeelkoopjes doen in de winkelstraten van de stad.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: Praktisch B1 regionaal.
1: De Brugse Raadkamer verlengt de aanhouding van een frituuruitbater in Blankenbergen. De man van 41 wordt verdacht van poging tot moord na een steekincident in zijn frituur. Daarbij raakte een klant van 33 uit Charleroi levensgevaarlijk gewond, maar zijn toestand is intussen wel stabiel. De verdachte zegt dat hij zich alleen verdedigde nadat het slachtoffer hem had aangevallen.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
6: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
5: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
7: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
8: And if you up to the highest emotions.
7: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Terzaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
9: Dit is jouw weekend op B1. Goedemiddag.
10: Some people say

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Dierenrechtenorganisatie Gaia vraagt strengere regels voor honden en katten met extreme uiterlijke kenmerken. Ze stond daarvoor gisteren in Oostende met de rondreizende expo De Ziekste Collectie. Volgens Gaia kent slechts 1 op 3 West-Vlamingen het probleem van de zogenaamde hypertypes, want zo'n dieren krijgen uiteindelijk gezondheidsproblemen. De organisatie pleit voor strengere kweekregels en zelfs een verbod of uitdoofbeleid voor sommige rassen.
0: Goedemiddag, dit is B1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal.
1: De politiezone Middelkerken waarschuwt voor een nieuwe vorm van telefonische oplichting. Oplichters doen zich voor als politieinspecteur en proberen slachtoffers, bankgegevens of persoonlijke informatie te ontfutselen. Soms vragen ze mensen zelfs om naar een politiekantoor te komen om hen uit hun huis te lokken. De politie benadrukt dat ze nooit telefonisch bankgegevens, pincodes of codes uit een bankapp opvraagt.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Prachtig schouwspel op het strand van Bredene vandaag en morgen met het event Kite Away. Liefhebbers steken kleurrijke vliegers in de lucht in allerlei vormen en maten. Het strand kleurt 2 dagen lang op, al lijkt vooral vandaag een aanrader om langs te gaan door het weer, want vandaag is de betere dag van het weekend.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: De twee Belgen die vermist waren in Indonesië zijn levend teruggevonden. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De toeristenboot, met ook 9 andere Europese toeristen, verdween gisteren voor de kust van het eiland Sulawesi. Na een reddingsactie werden ze teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder was er nog sprake van maar 1 Belg aan boord. In Bordeaux, in Frankrijk, gaat het leger een militair legervliegtuig inzetten om de zware bosbranden te bestrijden. Dat heeft premier Le Cornu beslist. Het toestel zal zo'n 20 ton brandvertrager uitstrooien over de brand. Volgens autoriteiten is intussen meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Meer dan 100 gebouwen zijn ook vernietigd. Ook vandaag staakt de Brusselse brandweer, voor de 5e dag op rij al. Amper 17% van het wachtpersoneel is aanwezig. Daardoor kunnen ze slechts 20% van de brandweeropdrachten uitvoeren en 60% van de interventies met ziekenwagens. Je hoort Walter de Rieuw.
2: Onze noodcentrale 112 draait ook maar op 50% van de capaciteit, evenals de brandweerdispatching. Momenteel kunnen we nog voldoen aan alle oproepen voor hulp, maar we vragen wel om goed na te denken, is het wel nuttig om voor die specifieke problemen de 112 te contacteren of niet.
1: De brandweer staakt tegen het personeelstekort en het budget. Vanmiddag is er nieuw overleg met de regering. De luchthaven van Charleroi gaat in 2028 voor enkele maanden dicht door werken aan de landingsbaan. Dat bevestigt de luchthaven uit Water. Volgens hen gaat het om historische werkzaamheden. Zo zouden er ook andere moderniseringswerken gepland staan. Waarover het dan gaat, is niet duidelijk. Er is ook geen info over hoe lang de werken zullen duren. De vakbonden vrezen intussen voor ontslagen en eisen duidelijkheid. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners volop bezig aan de voorlaatste etappe. Het is de koninginnenrit met onderweg 3 beklimmingen van buitencategorie en aankomst op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement. Hij wil zijn podiumplaats verdedigen.
3: We moeten erdoor als je Parijs wilt halen. Dus het is een etappe waarop we ons voorbereid hebben en dat we ons hebben klaargemaakt. Dus we gaan geen gekke dingen doen uiteindelijk. Ik heb een mooie voorsprong, maar het is ook niet extreem veel. Maar ik denk wel, na gisteren heb ik veel vertrouwen gepakt. Dat ik wil aantonen dat ik minstens even goed was als de anderen. Dus ja, gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte dingen doen. En zo hard mogelijk aan de finish, dat zou het mooiste zijn.
1: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog. Later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
6: Dit is jouw zaterdag op B1. Goedemiddag.

0: Sie laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
4: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: De twee Belgen die vermist waren in Indonesië zijn levend teruggevonden. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De toeristenboot met ook 9 andere Europese toeristen verdween gisteren voor de kust van het eiland Sulawesi. Na een reddingsactie werden ze teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder was er nog sprake van maar 1 Belg aan boord. In Bordeaux, in Frankrijk, gaat het leger een militair legervliegtuig inzetten om de zware bosbranden te bestrijden. Dat heeft premier Le Cornu beslist. Het toestel zal zo'n 20 ton brandvertrager uitstrooien over de brand. Volgens de autoriteiten is intussen meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Meer dan 100 gebouwen zijn ook vernietigd. Ook vandaag staakt de Brusselse brandweer, voor de 5e dag op rij al. Amper 17% van het wachtpersoneel is aanwezig. Daardoor kunnen ze slechts 20% van de brandweeropdrachten uitvoeren en 60% van de interventies met ziekenwagens. Je hoort Walter de Rieuw.
3: Onze noodcentrale 112 draait ook maar op 50% van de capaciteit, evenals de brandweerdispatching. Momenteel kunnen we nog voldoen aan alle oproepen voor hulp, maar we vragen wel om goed na te denken, is het wel nuttig om voor die specifiek probleem de 112 te contacteren of niet?
2: De brandweer staakt tegen het personeelstekort en het budget. Vanmiddag is er nieuw overleg met de regering. De luchthaven van Charleroi gaat in 2028 voor enkele maanden dicht door werken aan de landingsbaan. Dat bevestigt de luchthavenuitbater. Volgens hen gaat het om historische werkzaamheden. Zo zouden er ook andere moderniseringswerken gepland staan. Waarover het dan gaat, is niet duidelijk. Er is ook geen info over hoe lang de werken zullen duren. De vakbonden vrezen intussen voor ontslagen en eisen duidelijkheid. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners volop bezig aan de voorlaatste etappe. Het is de koninginnenrit met onderweg 3 beklimmingen van buitencategorie en aankomst op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement. Hij wil zijn podiumplaats verdedigen.
4: We moeten erdoor als je Parijs wilt halen. Dus het is een etappe waarop we ons voorbereid hebben en dat we ons hebben klaargemaakt. Dus we gaan geen gekke dingen doen uiteindelijk. Ik heb een mooie voorsprong, maar het is ook niet extreem veel. Maar ik denk wel, na gisteren heb ik veel vertrouwen gepakt. Dat ik wil aantonen dat ik minstens even goed was als de anderen. Dus ja, gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte dingen doen. En zo hard mogelijk aan de finish, dat zou het mooiste zijn.
2: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
7: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

0: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
1: Op zoek naar een klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
2: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
3: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
5: Welkom bij B1.
6: Hot
5: B1. Perfect voor de zon.

0: Supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis.
1: Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: dierenrechtenorganisatie Gaia vraagt strengere regels voor honden en katten met extreme uiterlijke kenmerken. Ze stond daarvoor gisteren in Oostende met de rondreizende expo De Ziekste Collectie. Volgens Gaia kent slechts 1 op 3 West-Vlamingen het probleem van de zogenaamde hypertypes, want zo'n dieren krijgen uiteindelijk gezondheidsproblemen. De organisatie pleit voor strengere kweekregels en zelfs een verbod of uitdoofbeleid voor sommige rassen. De politiezone Middelkerken waarschuwt voor een nieuwe vorm van telefonische oplichting. Oplichters doen zich voor als politieinspecteur en proberen slachtoffers, bankgegevens of persoonlijke informatie te ontfutselen. Soms vragen ze mensen zelfs om naar een politiekantoor te komen om hen uit hun huis te lokken. De politie benadrukt dat ze nooit telefonisch bankgegevens, pincodes of codes uit een bankapp opvraagt. Prachtig schouwspel op het strand van Bredene vandaag en morgen met het event Kite Away. Liefhebbers steken kleurrijke vliegers in de lucht in allerlei vormen en maten. Het strand kleurt 2 dagen lang op, al lijkt vooral vandaag een aanrader om langs te gaan door het weer, want vandaag is de betere dag van het weekend.
1: Tot zover het regionieuws.

zondagvanmiddag aan zee bij een graad of 24 met wat wolken. En die bewolking neemt vanavond nog toe. En er komt ook een krachtige zuidwestenwind bij. Morgen betrokken met in de namiddag regen en buien. Het wordt zo'n 22 graden. En maandag blijft wisselend bewolkt met nog een kleine kans op een bui. Later brede opklaringen bij 21 graden. Ja.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.

0: Bel Taxi Otto 32 08 08.
1: Taxi, taxi.
2: Enjoy the summer. Dit is B1. De radio.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Het centrum van Oostende staat dit weekend in het teken van braderie aan zee. Nog tot en met morgenavond pakken 51 handelszaken uit met kortingen, demonstraties en speciale acties. Ze willen zo plaatsmaken voor de nieuwe collecties. Je kan dit weekend dus stokselkoopjes doen in de winkelstraten van de stad. Dierenrechtenorganisatie Gaia vraagt strengere regels voor honden en katten met extreme uiterlijke kenmerken. Ze stond daarvoor gisteren in Oostende met de rondreizende expo De Ziekste Collectie. Volgens Gaia kent slechts 1 op 3 West-Vlamingen het probleem van de zogenaamde hypertypes, want zo'n dieren krijgen uiteindelijk gezondheidsproblemen. De organisatie pleit voor strengere kweekregels en zelfs een verbod of uitdoofbeleid voor sommige rassen. Prachtig schouwspel op het strand van Bredene vandaag en morgen met het event Kite Away. Liefhebbers steken kleurrijke vliegers in de lucht in allerlei vormen en maten. Het strand kleurt 2 dagen lang op, al lijkt vooral vandaag een aanrader om langs te gaan door het weer, want vandaag is de betere dag van het weekend.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Yeah.
1: Dit is B1. Enjoy the summer.

0: Weerbericht.
1: Het is zonnig vanmiddag aan zee bij een graad of 24 met wat wolken. En die bewolking neemt vanavond nog toe. En er komt ook een krachtige zuidwestenwind bij. Morgen betrokken met in de namiddag regen en buien. Het wordt zo'n 22 graden. En maandag blijft wisselend bewolkt met nog een kleine kans op een bui. Later brede opklaringen bij 21 graden.
0: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: De Weertsport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
3: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
2: Kom vandaag langs bij De Weertsport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: In een villa in Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van 1,5 maand overleden. Dat meldt HLN. Er kwam vanmiddag een oproep binnen bij het noodnummer vanuit de woning van de oma. Maar alle hulp kwam te laat. Journalist Tim Leskrawaat geeft meer uitleg.
3: Het parket spreekt over een onduidelijk overlijden. En daarmee bedoelen ze dat de doodsoorzaak nog onderzocht moet worden. Er is een wetsdokter aangesteld en ook het CSI-team komt ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het parket houdt dus nog alle pistes open in wat hoe dan ook een vreselijke zaak is.
2: De ouders van het kindje zijn meegenomen voor verhoor. De bosbranden in de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bijna 40.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
4: Gisteravond heeft het hier geregend, stevig geregend. Vandaag, vanmorgen ook. Het is ook een beetje minder warm, maar 25 graden meer. Maar dat is natuurlijk allemaal niet voldoende om die enorme vuurzee onder controle te krijgen. Want het waait nog altijd, die windrichting is nog altijd zeer, zeer onvoorspelbaar. Dus ja, ze krijgen het maar niet onder controle.
2: De brandweer krijgt nu ook hulp van het leger. Dat zet een militair vliegtuig in om brandvertrager uit te strooien over de brand. Ook in Spanje houden de bosbranden aan. Daar is al zo'n 25.000 hectare natuur verwoest. Dat heeft de Spaanse regering bekendgemaakt. Er werden ook al meer dan 60.000 mensen geëvacueerd. De zwaarste brand woedt in de omgeving van Madrid. In het noorden van Duitsland is minstens 1 dode gevallen bij een vliegtuigongeval. Een klein vliegtuig stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. 1 van de 2 inzittenden kwam om het leven, de andere wordt nog vermist. Het gezin dat daar woonde was op dat moment niet thuis. Het is nog niet duidelijk waardoor het vliegtuig is neergestort. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de voorlaatste rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel werd tweede op 26 seconden. De Amerikaan Sepp Kuss werd derde en de Sloveen Tadej Pogačar vierde. Het klassement ligt zo goed als zeker in zijn definitieve plooi nu. De eerste plaats voor Tadej Pogačar en de tweede plaats voor Remco Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Polen. Ze haalden het voor de Ierse Lara Gillespie en de Italiaanse Elisa Balsamo. Lotte Kopecky werd vierde. Lorena Wiebes had gisteren ook al de eerste rit gewonnen en blijft aan de leiding in het klassement. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
1: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
1: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.

0: Weerbericht.
1: Het is zonnig vanmiddag aan zee bij een graad of 24 met wat wolken. En die bewolking neemt vanavond nog toe. En er komt ook een krachtige zuidwestenwind bij. Morgen betrokken met in de namiddag regen en buien. Het wordt zo'n 22 graden. En maandag blijft wisselend bewolkt met nog een kleine kans op een bui. Later brede opklaringen bij 21 graden.
0: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Zie laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
3: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
4: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.

0: vrouw uit De Haan blijft een maand langer in de cel voor doodslag en vluchtmisdrijf. De Nederlandse vrouw van 53 reed afgelopen maandag haar eigen man aan en die overleefde de klap niet. De vrouw zegt dat ze zich niets meer herinnert. Ze was op dat ogenblik dronken. Het centrum van Oostende staat dit weekend in het teken van braderie aan zee. Nog tot en met morgenavond pakken 51 handelszaken uit met kortingen, demonstraties en speciale acties. Ze willen zo plaatsmaken voor de nieuwe collecties. Je kan dit weekend dus stokselkoopjes doen in de winkelstraten van de stad. De Brugse Raadkamer verlengt de aanhouding van een frituuruitbater in Blankenbergen. De man van 41 wordt verdacht van poging tot moord na een steekincident in zijn frituur. Daarbij raakte een klant van 33 uit Charleroi levensgevaarlijk gewond, maar zijn toestand is intussen wel stabiel. De verdachte zegt dat hij zich alleen verdedigde nadat het slachtoffer hem had aangevallen.
1: Tot zover het regionieuws.
2: Elke zaterdagavond tussen 6 en 8. Glitterball. De beste 80s en 90s party hits. But I'd been forgotten, I'd been married a long time ago.

them stop.

0: klassevolle cruiseervaring. Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven? Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
1: Omag City Magazine neemt je mee met de beste ondernemers, restaurants en events aan de kust. Omag City Magazine, boeiende artikels over cultuur, gastronomie, toerisme, entertainment, mode, reizen en sport. Maak ook kennis met mensen en hun verhaal. Omag City Magazine, veel om te lezen. Nu overal gratis verkrijgbaar.
2: Dit is Glitterball op B1.

0: knappe prestatie van Remco Evenepoel in de Tour. Hij werd tweede in de voorlaatste rit, een zware bergrit. De overwinning was voor Ecuadoraan Richard Carapaz. Evenepoel reed in de slotfase nog weg van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Hij strandde op 26 seconden van de ritwinnaar.
1: Super tevreden sowieso. Ik was echt weer in orde vandaag. Ik had echt weer een goede dag. Ik vond het heel jammer dat ik net niet de rit pak. Het lag er nog voor te grijpen, dus we zijn er nog voor gegaan. Dus het was heel leuk om met zo'n gevoel te kunnen afsluiten.
0: Het klassement ligt nu zo goed als zeker in zijn definitieve plooi. De eerste plaats is voor Pogacar en de tweede plaats voor Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. De slotrit morgen wordt ingekort, dat laat de organisatie weten. De rit start niet in Thoiry, zoals voorzien, maar meteen in Parijs. De minister van Binnenlandse Zaken wil veiligheidsagenten vrijmaken voor de bosbranden. De start wordt op de Champs-Élysées gegeven om 5:50. In een villa in Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van 1,5 maand overleden. Dat meldt HLN. Er kwam vanmiddag een oproep binnen bij het noodnummer vanuit de woning van de oma. Maar alle hulp kwam te laat. Journalist Tim Leskrawaat geeft meer uitleg.
2: En het parket spreekt over een onduidelijk overlijden. En daarmee bedoelen ze dat de doodsoorzaak nog onderzocht moet worden. Er is een wetsdokter aangesteld en ook het CSI-team komt ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het parket houdt dus nog alle pistes open in wat hoe dan ook een vreselijke zaak is.
0: De ouders van het kindje zijn meegenomen voor verhoor. De bosbranden in de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bijna 40.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Biquet is ter plaatse.
3: Gisteravond heeft het hier geregend, stevig geregend. Vandaag, vanmorgen ook. Het is ook een beetje minder warm, maar 25 graden meer. Maar dat is natuurlijk allemaal niet voldoende om die enorme vuurzee onder controle te krijgen. Want het waait nog altijd, die windrichting is nog altijd zeer, zeer onvoorspelbaar. Dus ja, ze krijgen het maar niet onder controle.
0: De brandweer krijgt nu ook hulp van het leger. Dat zet een militair vliegtuig in om brandvertrager uit te strooien over de brand. En in het noorden van Duitsland is minstens 1 dode gevallen bij een vliegtuigongeval. Een klein vliegtuig stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. 1 van de 2 inzittenden kwam om het leven, de andere wordt nog altijd vermist. Het gezin dat daar woonde was op dat moment niet thuis. Het is nog niet duidelijk waardoor het vliegtuig is neergestort. Vanavond nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen komen er wolken opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken met buien. Het wordt dan niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en ook warmer.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
6: Dit is een Glitterball Classic.
7: I never said.